0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.

de Knicks spieren trainen, want wat een beat is dit. Lekker Prosper Clooney from the UK with love. Free your mind op Radio 58. Tomorrowland, One World Radio. Domenica, in de edit van Fisher, dit is Gotta Let You Go.

Vintage Culture Departamento. En Toxic op 58 in Tomorrowland One World Radio. We hebben er één weer getrokken uit het grote archief. Dit is hem, de flashback of the week. Deze week van David Guetta, Sam Martin. Ken je deze nog? Dit is Lovers on the Sun. Lekker na de eclipse.

Ja, heel satisfying deze. Calvin Harris, Jesse Satisfying. De volgende track gedraaid door Melif op de Crystal Garden Stage Tomorrowland dit jaar. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Het was echt fantastisch om mee te maken. Jonas Blue met Melif hoor je nu. Tomorrowland, One World Radio 538. The Edge of Desire. I'm going all in.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals het wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: 538 Weekendmix.
4: Hey, gefeliciteerd. Je hebt je werkweek overleefd op weg naar het weekend met de 538.

is vrijdag en dus luister je naar de 538 Weekend Mix. Een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij in de mix. Met Bad Medusa, One Republic en Fire. Zometeen nog Hugo. En nu eerst Another 54 Ultra. Dit is

Baby Rexha en New Religion. Volgende week jouw allerlaatste kans op kaarten voor de Grand Prix van Zandvoort. We zijn er voor de laatste keer met z'n allebei. En dan mag jij natuurlijk niet ontbreken. Alle info op 538.nl. Nu naar de Bauza.

People, samen met Sia hoor je de 50 Weekend Mix. Als je dit hoort, gefeliciteerd. Je hebt de hittegolf overleefd. En er komen alleen nog maar koelere dagen aan de komende week. Ook wel eens lekker, toch? Van David Guetta en Sia door naar Lost Frequencies. Dit is Live It All op 58.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk, omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen, omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron en hij moet nu de wet gaan aanpassen. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg, worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De Straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
1: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
8: Hup, hup, dames!
7: Waaraan alles wordt getwijfeld.
9: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
7: Behalve aan de liefde.
8: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen.
7: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door, door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
5: Komen 538 verkeer voor je op Flitsmeister. We hebben nog een flits op de A1 vanaf Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort, 39,8. De A6 dan richting Lelystad, bij Lelystad zelf, 69,2. Dan de A27, Hilversum Almere, bij Almere, 115,1. En op diezelfde weg de andere kant op, bij 112,4. En bij A28, Amersfoort Zwolle, bij Hulshorst, 59,9. De A50, Zwolle Apeldoorn, bij Vaassen, 212,8. En de laatste voor u op de A58, Goes richting Vlissingen, bij 160,6. Veilige reis.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: 538.
13: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Zo, goedemorgen. Een lekker kopje koffie en de beste hits van 538. Goed moment om mee wakker te worden, toch? Lucas en Steve komen eraan naar Miley Cyrus.

Shakira, je hoorde Die Die. Zo, goedemorgen. Kilian van Leijt hier. Heb je een lekkere werkweek achter de rug? Ja? Ik weet niet of het verhaal een beetje hebt meegekregen, maar in België hebben bouwvakkers echt een heerlijke werkweek achter de rug. Ze waren er namelijk in een huis bezig met wat verbouwingswerkzaamheden, tot ze in de kelder kwamen. Daar een muurtje eruit moesten halen en in die muur een kist verstopt zat. En toen ze die kist eruit haalden en openden, bleek het een ware goudschat te zijn met meer dan 40 goudstaven en 4000 gouden munten, met een geschatte waarde van maar liefst 9 miljoen in die kist. Ja, en ik weet niet wat jij zou doen als je zoiets zou vinden, maar de bouwvakkers hebben het in ieder geval eerlijk gemeld bij de politie, die meteen een onderzoek is gestart van wie het goud überhaupt zou kunnen zijn. Maar ze hebben dus nog steeds niemand gevonden van wie dat goud zou kunnen zijn. Maar goed, het is toch krankzinnig, 9 miljoen in een muur vinden als bouwvakker? Dat is een keer wat anders dan asbest. Het is de hits van 538 om deze ochtend lekker mee wakker te worden. Britney Spears, komt eraan.

hoe ver zou jij gaan om een keer je idool te kunnen ontmoeten? Ja, ik hoop niet zo ver als wat Annelieke Iglesias ooit een keer heeft meegemaakt. Je gaat hem zo meteen horen hier op 538. Maar hij trad een keer op in New York. Kwam na afloop terug in zijn hotelkamer. Ging nog even uitgebreid douchen, een beetje nagenieten, tot hij uiteindelijk maar naar bed ging. En midden in de nacht werd hij wakker door wat geritsel in de kast. Toen dacht ik, nou, wel een hele vage droom dit, maar ik ga maar gewoon verder slapen. Tot hij een tijdje later weer wakker werd door weer geritsel uit de kast. Dus hij denkt, nou, ga toch maar een keertje kijken. Dus hij loopt naar de kast, opent hem, en daar schrikt hij zich echt de tandjes, omdat er ineens een vrouw in zat. Ja, die vrouw die bleek zo'n fan van Annelieke Iglesias te zijn, dat ze erachter was gekomen in welk hotel die verbleef en vooral in welke kamer die zat. Daar heeft ze zichzelf op de een of andere manier weten naar binnen te lullen, om dan in de kast plaats te nemen om vanuit daar Annelieke Iglesias te gaan bespieden. Krankzinnig toch? Nou, gelukkig voor haar was Annelieke Iglesias de kwaadste niet. Die heeft er een zoen gegeven, zo gaan de geruchten. En toen is ze met een big smile de hotelkamer weer verlaten. Dus of daar meer is gebeurd, willen ze allebei helaas niet zeggen. Annelieke Iglesias, hoor je nu hier bij 538. Dit is Suomela.

0: bij 538. Je hoorde Sorry I'm Here van Someone Else. En goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen muziek van Sommer. Ook Press Michael komt eraan. En je hoort welke Nederlanders op de bruiloft van Dua Lipa mochten zijn.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Is een lekkere van Albert Heijn.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Goedemorgen, lokaal deze ochtend wat regen met ook lokaal nog wat onweer. Maar later vanmiddag trekken de buien dan weg. Dan is het zonnig met van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A1 vanaf Naarden richting Amsterdam bij Muiden. Opgepast daar bij 13.4. Dan de A6 richting Lelystad bij Lelystad 69.2. De A7 dan vanaf Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum 108.4. De A15 Del Gorkum bij Vuren 103.6. Dan de A17 vanaf Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Opgepast op je snelheid bij 6,7. De A27 dan vanaf Hilversum richting Almere. Bij Almere 115 per 1 en de andere kant op bij 112,5. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59,9. Nog een keer de A28, het stuk noordelijker dan. Hogeveen-Assen bij Spier 153,5. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld 18,3. En de andere kant op bij 16,2. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen opgepast daar bij 212,8. 7:58, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
18: Goedemorgen. Bijles en huiswerkbegeleiding is big business. Het aantal bedrijven dat het aanbiedt is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Volgens ouders is er op scholen te weinig extra ondersteuning. Een zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores. Er zijn zeker 5 doden. Ook in Spanje, in de buurt van Granada, was een aardbeving. Voor zover bekend zou daar alleen schade zijn. En discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter, een nieuwe afstand voor haar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: Kilian van Luit. Met zometeen de 538 favorite van Tampa City, ook Hanne mee komt.

Jouw hits, jouw 538 met Hanneme en Maxime. Je hoorde Ik wil dat je liegt. Hey, Nederlandse DJ's vind je tegenwoordig echt overal op de wereld. Zo ook op de meest bijzondere plekken. De mannen van Another mochten bijvoorbeeld een tijdje geleden draaien op de bruiloft van Dua Lipa. Je zou dit boeken maar binnen zien komen, zeg. Ik had die mail niet eens volledig uitgelezen, denk ik. In dat stond, hoi, ik ben Dua Lipa, ik ga trouwen. En ik stond in het vliegtuig die kant op omdat ik dacht dat ik de gegaardigde was.

0: Jouw hits, je 538 met Chris Michael. En je hoorde Ghetto Superstar.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Hey, heb je veel met Formule 1? Ja, zelf had ik er niet zo heel veel mee een paar jaar geleden. Ik vond het gewoon een beetje dom rondjes rijden in een auto. Tot ik een keer op het circuit in Zandvoort ben geweest tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Echt jongen, daar pas zie je hoe ongelooflijk hard het gaat. Dat echt een milliseconde te laten remmen echt het verschil kan zijn tussen leven en dood. Overal kippenvel, de adrenaline giert door je lichaam. Ook al zit je maar gewoon rustig op een tribune. En toen dacht ik, ja, het is gewoon veel meer dan een beetje dom rondjes rijden. En dat maakt het dat het de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment zijn. De kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Helemaal uitverkocht, maar ik heb goed nieuws voor je. Want ook aankomende week maak je hier bij 538 een kans op complete weekendtickets. Als je de racewagen hoort, moet je bellen met de studio 0909-3000-538. En kom je dan in de uitzending, dan ben je dus complete weekendkaarten. Dan ben je er vrijdag, zaterdag en zondag bij.

0: Topic en Becky G bij 538. Je hoort het zomerse Sorry Papi. En goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen, ook Alex Warren en Afrojack komen eraan.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
24: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
25: Hey, ben je er weer?
26: Ja.
0: Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
0: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
15: Streekt. Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
25: 538 Nieuws. 8 uur.
26: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
27: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flits op de A1 vanaf Naarden richting Amsterdam bij Muiden. Opgepast daarbij 13,4. Dezelfde weg richting Eemnes bij Amersfoort, 39,6. Op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad, 69,2. En ook op de A7 staan ze te controleren richting Bolzwart bij 108,4. Op de A15 Delft-Gorkum bij Vuren, 103,6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, opgepast daarbij 6,7. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij De Bilt, opgepast daarbij hectometerpaal 3,8. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 59,9. De A30 dan Barneveld-Ede bij Barneveld, opgepast daarbij 18,3. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,8. En de laatste op de A59 Dinteloord richting Breda bij Fijnaard, opgepast daarbij 64,3. Veilige reis.
28: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reuswasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
29: Alle verf super voordelig.
30: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
35: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
27: Hey, goedemorgen. Onderweg voor je nieuwe muziek van Stella Lefty. Ook Applejack en Calvin Harris komen eraan. Bij Alex Warren, dit is Passenger.
36: Radio

Simon Jack bij 538. Je hoorde In My World. 538. Hey, voor de volgende track neem ik je eventjes mee naar de plek waar kerstvieren vroeger verboden was. Ook de plek die een melkfles heeft die 12 meter groot is. En de plek waarbij er ooit een strooptsunami is geweest. Ik heb het over Boston. En het klinkt als een grap, maar het is echt waar. In 1919 barstte daar namelijk een enorme opslagtank open, waardoor er ongeveer 8,7 miljoen liter stroop door de straten stroomde. Met 35 km per uur stroomde dan de stroop door de stad heen, wat ervoor zorgde dat het niet echt meteen gevaarlijk was, maar het was vooral heel onhandig, want niemand kon meer echt zijn huis uit. Uiteindelijk is het opgelost omdat de brandweer erachter kwam dat als er nou zout water over de stroop heen spoten, dat het dan langzamerhand weg zou spoelen. Krankzinnig verhaal. Boston is uiteindelijk ook de inspiratie geweest voor deze nieuwe track van Stella Lefty. Je hoort er nu bij 538. Dit is de nieuwste en die heet Boston. On a

Calvin Harris bij 538. Je hoorde Satisfy. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Nou ja, de vraag, welke van deze twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 is, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Is dat de stelling 1, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is dus, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen dat antwoord? Ook daarop komt eraan. En eerst, Tom Grennan.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. Of denk je dat stelling 2 waar is? Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat de Chinese muur niet zichtbaar is vanaf de ruimte. En stelling 2 als je denkt dat een telefoonscherm schadelijker is voor je ogen dan een tv-scherm. Welke van de twee is waar? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen het antwoord. Net zoals de nieuwste Karol G, Liquido en Janis Blue.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: 538.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Proef wat aandacht met smaak doet.
0: de signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Goedemorgen. Lokaal nog wat regen deze ochtend met ook nog wat onweer. Later vanmiddag trek je de buien weg. Dan is het zonnig en van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, met een vertraging op de A76 tussen Simpelveld en de Duitse grens, daar 10 minuten. En een hoop flitsers. De eerste op de A1 richting Amsterdam bij Muiden 13,4. Dan de A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf 69,2. De A7 dan richting Bolsward bij 108,4. Dan de A15 Delgorkum bij Vuren 103,6. De A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 58,9. De A28 dan richting Zwolle bij Hulshorst 59,9. En op diezelfde weg richting Assen bij Spier 153,5. Staan ze nog een keer op de A28 richting Hogeveen bij Hooghalen 160,5. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld 18,3. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 212,8. De A59 Dinteloord richting Breda bij Feyenaard 64,3. Op de laatste van nu op de A76 vanaf de Duitse grens richting Geleen bij Stijn opgepast daar bij 1,3. 3:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
20: Goedemorgen. Bijles en huiswerkbegeleiding is big business. Het aantal bedrijven dat het aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Volgens ouders is er op scholen te weinig extra ondersteuning. Een zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores. Er zijn zeker 5 doden. Ook in Spanje, in de buurt van Granada, was een aardbeving. Voor zover bekend zou daar alleen schade zijn. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter, een nieuwe afstand voor haar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
11: 538, Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst daar.

0: alles blauw op 538. Je hoorde Edge of Desire. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. En stelling 2 is, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kon het aan me door appen via de gratis app van 538. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Julian. Hi.
0: Ja, of goeienacht, of goedemiddag. Wat is het van jou eigenlijk?
1: Voor mij is het gewoon goedemorgen.
0: Goedemorgen, want jij bent net klaar met je 24-uursdienst bij de brandweer.
1: Klopt, precies.
0: Dan slaap jij gewoon tussendoor, toch?
1: Ja, wij mogen gewoon slapen als er niks aan de hand is, inderdaad. En als de bel gaat, dan moeten we eruit.
0: Nou, lekker. Ja. En is de bel nog gegaan vannacht?
1: Nee, vannacht niet. Nee. Gisteravond nog wel, maar er was niks bijzonders.
0: Dat was gewoon een kat in de boom.
1: Nee, een automatische melding. Dus,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
1: Nou, dat is een automatische melding. Is eigenlijk een brandmelder die afgaat. Of een sprinkleralarm of zo. Of dan moeten wij ook gaan rijden. Dus.
0: Maar het was loos alarm uiteindelijk?

0: Het was Loos, inderdaad.
1: Ah,
0: ja.
1: Kijk eens aan. Nou, dan was je snel weer snel op de kazerne, dus lekker geslapen.
0: Heerlijk geslapen.
1: Nou, mooi zo, mooi zo. Hey, ja. Inmiddels was je onderweg naar huis en toen hoorde je de twee stellingen. Stelling 1 was dus, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. En stelling 2 is, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Aan jou de vraag, Johan, welke van de twee is waar?
0: Ja, dat is stelling 1.
1: En waarom?
0: Ja, ik wist in ieder geval dat een telefoonscherm niet slechter is dan een tv-scherm. Dus vandaar.
1: En toen dacht jij, ja, dan moet het wel stelling 1 zijn.
0: Dan moet het 1 zijn, inderdaad, ja.
1: Ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
0: Ah, hartstikke goed.
1: Ja, de Chinese muur is inderdaad duizenden kilometers lang. Vandaar dat ook het gerucht gaat dat die wel is te zien vanaf de ruimte. Maar ja, als je goed logisch nadenkt, de Chinese muur is maar een paar meter breed. Daardoor valt hij natuurlijk in de ruimte helemaal niet op. Een snelweg of een vliegveld is vaak makkelijker te zien omdat het gewoon breder is. Dus vandaar.
0: Ja, oké, hartstikke goed.
1: Nou, weer iets geleerd deze vroege ochtend, hè?
0: Nou, precies, ja.
1: Lekker, Johan. De volgende keer dat je zit te vervelen op de kazerne, kun je dit gewoon tegen je collega's vertellen.
0: Dat gaan we zo doen, inderdaad.
1: Johan, fijne dag nog, jongen.
0: Hetzelfde, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Het zijn de hits van 538 om deze ochtend lekker maar wakker te worden. Onderweg voor je, Carol G en Bruno Mars. De nieuwste Stil komt eraan. Cameron Whitcomb is onderweg voor je. En eerst een heerlijke festivalklassieker van Liquido. Narcotic, hoor.

0: Hoofdstuk 538, je hoorde 3-2-1. En zometeen de negende Marnix Westhuis. Die het gaat hebben over Davina Michel. Want heeft ze nou een geheim verklapt over de Formule 1 in Zandvoort? Dat en meer hoor je zometeen na negenen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Laptop snel leeg. Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Is een lekkere van Albert Heijn.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: 538 Nieuws.
19: 9 uur.
20: Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar 2 kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitval op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
16: 53 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A67. Venlo richting Eindhoven bij Leendeheide, 8 minuten. En op de A76 Geleen richting Keulen bij de Gent, 10 minuten vertraging. Er wordt deze zaterdagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A6 Muidenberg richting Lelystad, 69.2. A15 Del richting Gorkum, 103.6. A27 Hilversum richting Almere, 115.1. A28 Amersfoort richting Zwolle, 59.9. A30 Barneveld richting Ede bij 18.3. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.8.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
19: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
16: Goedemorgen met de lekkerste start voor je zaterdagochtend met de Bausa voor je onderweg naar de Rembrandts. Dit is

Rosa en Magnetic bij 538. Goedemorgen. De lekkerste start van je zaterdagochtend. De slaap uit je ogen wrijven met de hits van 538. Zometeen onder andere met Bakermat en ook Davina Michel. Zoals je weet, zij gaat optreden bij de Dutch Grand Prix. En heeft zij al iets verklapt over de Grand Prix in Zandvoort? Je hoort het zo bij 538 naar Tom Modell en Another Love.

0: Davine en Michel en Stel Champagne bij 538. Zou zij al een beetje zenuwachtig zijn? Over een kleine week dan is het zover. De Dutch Grand Prix in Zandvoort. En in het eerste jaar deed zij het volkslied. En in het laatste jaar, dit jaar dus, doet ze ook weer het volkslied. En in de Formule 1-podcast van Olaf Mol, F1 aan tafel, kreeg zij de vraag, Davine en Michel, joh, kun je een tipje van de sluier weggeven over jouw optreden daar? Toen gaf ze dit antwoord.
1: Nou, ik vond het woord sluier wel mooi. Meer zeg ik niet.
0: Dus het woord sluier. Zou er iemand gaan trouwen, ja, bij de Dutch Grand Prix? Is wel echt de meest unieke trouwlocatie van de wereld, dat kan niet anders. En jij bent erbij, want komende week bij 538 jouw kans op weekendtickets voor de Formule 1 in Zandvoort. Victoria!

0: Zomer op je radio, CNCO, Little Mix en Reggaeton Lento bij 538. Blijkbaar kan er meer uit je ogen komen dan alleen maar tranen. Het heeft te maken met een wereldrecord uit 2004. Het is ongelooflijk goor en wat het is, dat hoor je zo meteen bij 538.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
20: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
19: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Het
0: verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: 538 Marnix Westhuis.
9: Goedemorgen, Natasha Benningfield, hoe je zoon, Jennifer Lopez en David.

Kleine throwback uit 2004 met de Natasha Bedingfield. Jorde Unwritten bij Radio 538. En in 2004, dat jaar, bizar wereldrecord. Een man uit Turkije. Die spuit melk uit zijn oog. Ja, dat is bizar, toch? Hoe kom je daarachter? Hoe kom je erachter dat je melk uit je oog kunt spuiten? Wat hij namelijk doet, is hij snuift melk op via zijn neus. En via de traanbuis komt dat dus weer naar buiten. Uit zijn oog. En daar heeft hij dus een wereldrecord mee gezet. En niet eens omdat hij dat specifiek doet. Nee, blijkbaar is het dus een wereldrecord om dat zo ver mogelijk uit je oog te spuiten. En dat wereldrecord is al 22 jaar lang niet verbroken. Staat op 2,79 meter. Bizar wereldrecord. Mocht je het willen zien, ik heb even een video ervan gezet in mijn Instagram story. Als je nog moet ontbijten, zou ik heel veel wachten. Maar het is wel iets wat je eigenlijk even moet zien. @MarnixWesthuis op Instagram zie je een man die melk uit zijn oog spuit. Dit is 538 met nu Teddy Swims.

0: Electorofobie. Ken je dat? Electorofobie, een angst dus. Als je die angst hebt, dan moet je absoluut niet in Barneveld gaan wonen. Het is namelijk de angst voor kippen. Electorofobie, dan ben je ontzettend bang voor kippen. En Miles Smith die je net hoorde...
1: Get this chicken off my head, Kato.
0: Die is ontzettend bang voor kippen, die heet het dus. En je hoorde hem bij 538 met Nice to meet you. Zal maar niet over die kippen.

0: Amsterdam, my oh my, bij 538. Goedemorgen, Marnix hier. De lekkerste 538 weekend hits voor je. Zometeen onder andere met Ugel, Jamaican Bam Bam. En misschien wel de allerbeste tip om een nieuwe taal te leren. Hoe dat zit, je hoort het zo bij 538.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
18: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Gamma! 538 Nieuws.
20: 10 uur.
4: Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld, 9 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 11 minuten. A12 Oberhausen richting Arnhem, ook bij de grens, 5 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven bij Someren, 13 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens, 9 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen bij de volgende punten. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69.2. A15 Del richting Gorkum bij 103.6. A27 Hilversum richting Almere bij 115.1. A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. En ook oppassen op de A59 Breda richting Den Bosch bij 107.3.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
0: Goedemorgen, zaterdagochtend, bakkie koffie en de lekkerste hits voor je weekend.

Jamaican Bam Bam, Radio 58. Was toch even benieuwd, wat voor weer is het nu eigenlijk in Jamaica? 33 graden vandaag, een beetje het weer als dat van gisteren. Dus lekker zon, weinig wolken. 33 graden dus in Jamaica. Vandaag hier onweer, kans op een spatje. Om dan toch maar de uber-clichés in alle tijden erin te gooien. Ook wel lekker voor de plantje hè, dat het regent. Ik doe niet aan planten. Nee, ik vind het vooral lekker dat het regent, omdat dan de stof van mijn auto is verwijderd. Scheelt weer een ritje naar de carwash, toch? Ja. Goedemorgen, Radio 538, Bardix hier. De lekkerste hits voor je weekend. Two Brothers on the Fourth Floor, zometeen naar Miley Cyrus. Dit is...

0: Or Never Alone bij 538.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet, dus is het verzonnen door de computer? Of echt waar? Op basis van een opgave kun je dat dus raden. En laat je niet misleiden door de stem, want die stem die is sowieso nep. Het gaat dus om de inhoud.
2: Een glas alcohol kan ervoor zorgen dat je een vreemde taal net wat makkelijker spreekt.
0: Dus een glaasje alcohol helpt bij het spreken van een vreemde taal. Wat denk je? Is dit AI of niet? Open de app van 538, druk op een WhatsApp-icoontje, laat weten. Wat denk je? Wat is het? Is dit verzonnen door AI of niet? Hoor je zometeen Alexis Jordan, Happiness. Eerste nieuwe van Martin Garrix.

0: 538 met Alexis Jordan en Happiness. Wat denk je? Is dit AI of niet?
1: Een glas alcohol kan ervoor zorgen dat je een vreemde taal net wat makkelijker spreekt.
0: Ja, laat je dus niet misleiden door de stem. Die is absoluut nep. Het gaat om de inhoud hiervan. Is dat verzonnen door de computer of echt waar? Is het AI of niet? Laat het weten via de gratis app van 538. Het juiste antwoord binnen nu en 10 minuten.
2: Nog één keer. Verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
2: Nog één keer.

0: heerlijke Dutch Country.
1: Check 538.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur, bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf 259 euro. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: SO. Omdat elke rit telt.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Shakira en Burna Boy Die Die bij 538. Wat denk je? Is dit echt of nep?
1: Een glas alcohol kan ervoor zorgen dat je een vreemde taal net wat makkelijker spreekt.
2: AI of niet?
0: Ja, laat je dus niet misleiden door de stem, hè? Die is inderdaad hartstikke nep. Het gaat om de inhoud. Is dat verzonnen door de computer of is het echt waar? Dankjewel voor het meespelen via de gratis app van 538. Jessica stuurt, nou, dit is zeker niet AI. Terwijl Marcel denkt, nou ja, dit is AI. Nou, misschien dat Michel wel het juiste antwoord heeft. Michel, jij bent deze zaterdagochtend al flink sportief bezig. Wat ben je aan het doen?
3: Ik ben aan het rekken en aan het strekken.
0: Oh, in welke houding sta je nu dan? Op je kop?
3: Nu sta ik rechtop.
0: Ah, je staat nu rechtop. Oké, hartstikke goed. Ja. Ja, dat is ook beter voor de bloedsomloop, hè, dat je beter kunt nadenken. En waarom doe je dat rekken en strekken op dit tijdstip?
3: Nou, ik heb wat fysieke ongemakken en dan moet ik, om dat te verbeteren, moet ik zoveel mogelijk spieren spannen en ontlasten en dat soort dingen.
0: Nou, lekker bezig, Michel, met het rekken en strekken. Ik ken nog wel een paar spieren die ook flink gerekt en gestrekt moeten worden. Als je ze nog zoekt, ik gebruik ze bijna niet.
3: Ja, ik kan hem wel een tip geven, ja.
0: Je hoort net de opgave in AI of niet? Heb je zelf een beetje een talenknobbel?
3: Nou, niet echt. Gewoon de standaard Nederlands, Engels, beetje Duits. Dus ja,
0: maar
3: dat blijft erbij.
0: Kun je taal een beetje makkelijk leren?
3: Niet echt, nee. Nee.
0: Nou, wat denk je van de opgave die je net hoorde in AI of niet? Is het AI of niet?
3: Niet.
0: Jij denkt dat het niet, jij denkt dat het echt is?
3: Yes.
0: En waarom denk je dat?
3: Omdat ik denk dat het makkelijker is als je wel alcohol op hebt om vreemde talen te spreken. Ik denk dat ik uit praktijk kan beoordelen dat het zo is.
0: Ja, het is inderdaad echt waar. Het is een onderzoek uit 2025 dat zelfs de Nobelprijs voor de Vrede, de ludieke tegenhanger van de echte Nobelprijs, heeft gewonnen. Ja. Nederlandse onderzoekers die ontdekten dat een klein beetje alcohol ervoor kan zorgen dat je een vreemde taal beter spreekt, omdat er dan een beetje de rem ervan afgaat.
3: Klopt.
0: Nou, Michel, dankjewel voor het meespelen met AI of niet, Rex en Strix deze zaterdagochtend. En als bedankje voor het meespelen, score je

0: up above. Stormjeu en Dark Before the Dawn.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, goedemorgen. Marnix hier. Over de zomer gesproken. Regio Noord zit alweer in de laatste vakantiedagen voordat bijvoorbeeld de scholen weer beginnen. Ik zag vanochtend onderweg richting de studio van 538 al een paar caravans en campers voorbij komen. Misschien dat je nu wel in de auto zit omdat je net uit het vliegtuig bent gestapt onderweg naar huis. En over het vliegtuig gesproken, ken je dat verhaal van Rick en Niels van de 538 ochtendshow en hun ervaring met de koning in het vliegtuig? En dit is helemaal niet het verhaal dat de koning aan het vliegen was, omdat hij ook zijn piloot bevet heeft. Nee, dit is wat anders.
2: Wij kwamen een keer terug van de Olympische Spelen en wij vlogen met de KLM. Ja. En Willem-Alexander die vloog ook mee. Weet je dat nog, Niels?
3: Ik denk dat hij nog wel een stukje de knuppel heeft.
2: Maar die was straalbezopen.
4: Wow. Dat is niet netjes misschien omdat zomaar...
3: Ja, het was gewoon in het vliegtuig.
2: Hij was gewoon in het vliegtuig en iedereen wist dat.
5: Maar,
2: en
5: op een gegeven moment wat deed hij dan?
2: Nou, hij had op een gegeven moment had hij de intercom. waarom niet, Niels?
3: Ja.
2: Dus heb je een beetje gram? Doe ik even de intercom.
4: Ja, even de intercom.
2: Doe ik even Willem-Alexander. Ja?
6: Kan er nog 2 kratten bier naar boven komen?
2: En dan je 2 kratten. Ja, 100%.
0: Meer Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow maandagochtend. En zo

0: Lekker zit voor je weekend. Je hoort de flair en door het oog van de nacht. Het staat waarschijnlijk bij jou in de koelkast. En er zijn hele specifieke regels voor. Anders was het nooit in je koelkast terechtgekomen. Waar het over gaat, je hoort dat zometeen bij 50 Jaar.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur.
12: Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaar gewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
13: 538 verkeer dan door Flitsmeister. 11 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. A12, Oberhausen richting Arnhem bij de grens. 32 minuten vertraging. A50, Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo. 15 minuten vertraging. En sterkte op de A50, Apeldoorn richting Arnhem bij Loenen. 54 minuten vertraging daar. En dat komt door een auto met pech. Er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A6, Muidenberg richting Lelystad, 69.2. A15, Del richting Gorkum, 103.6. A27, Hilversum richting Almere bij 115.1. A28, Amersfoort richting Zwolle, 60.1. A28, Assen richting Hogeveen bij 160.5. A30, Barneveld richting Ede bij 16.3. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
0: Zo dus.
18: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Westhuis. Goedemorgen, onderweg naar de lunch met de lekkere hit van 538. Somber zometeen naar Janet Jackson. Dit is...

en Homewrecker. Hele grote kans als je nu de koelkast opentrekt dat het bij jou in de koelkast staat. En nog voordat het daar terecht komt, moet het aan hele strenge eisen voldoen. Je hoort zo meteen namelijk Lost Frequencies bij 538. Dan komt het België. Toch een beetje het land van de Vlaamse frieten met die mayonaise. En blijkbaar hebben ze in België ontzettende strenge regels voordat je iets mayonaise mag noemen. 70% vet moet erin zitten en 5% eigeel. Anders is het geen mayonaise. Ik dacht, nou, dat is typisch Vlaams. Blijkt ook gewoon een Nederlands fout te zijn. Nou.

stuk. Zoe Levi en Snelle, ik zing bij 538. Joh, ik heb er van de week bijna voor gezorgd dat ik nooit meer kinderen kon krijgen. Goedemorgen, Marnix hier. Voor de duidelijkheid, die wens, die is er wel hoor. Een kinderwens, dat lijkt me ontzettend leuk. Maar ik heb afgelopen week wat doms gedaan. Daardoor was dat bijna niet meer mogelijk. Ongelooflijk. Ik ben zo'n iemand die nooit een instructieboekje leest. Ik denk, ja joh, hoe moeilijk kan het allemaal zijn? Ik zie wat, ik denk, dat snap ik allemaal wel. Nou, ik ben een fanatieke padeller. Dus ik dacht, joh, het is een beetje vervelend als je iedere keer opnieuw van die padelballen moet halen. Hartstikke duur. Dus ik had zo'n pomp gekost. Zo'n houder waar je ballen in gaan, je padelballen. En dan kun je ze met druk reguleren. Weet je, dan kun je dat oppompen. Dan komt er een bepaalde hoeveelheid druk op. En dan blijven die ballen wat langer beter. Dan dacht ik, nou, dat heb ik gekocht. Ik denk, nou, dat ga ik gelijk even proberen. Dus ik had een paar oude ballen gepakt, in die koker gestopt, gepompt gedaan, meegenomen naar de padel diezelfde avond nog. En ik dacht, hatsa. Nou, ik draai die ballen even. Ik haal die ballen er even uit. Dus ik draai die dop van die padelbalhouder los. En toen ineens. Ja, recht. Rechtstreeks in mijn edele delen. Er stond zo ontzettend veel druk op dat die koker dus naar beneden schoot in mijn klokkenspel dus. Achteraf. En wel de meest toepasselijke plek voor een apparaat voor ballen, ja? Goedemorgen. 538 en de allerlekkerste hits voor je weekend. Of een wacht, hoor je zo meteen de Man at Work. Dit is Down Under bij 538.

0: Overdrive bij Radio 538 met zometeen Teddy Swims en Tones and I voor je. En jij kan tijdens de Dutch Grand Prix volgende week in Zandvoort zelf een rondje rijden over het circuit. Hoe dat zit, je hoort het binnen nu in 10 minuten bij 538.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: Hey, and somebody that I used to know bij 50 Kracht. Nou, ben je er klaar voor?
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: De eerste vrachtwagens zijn ondertussen al richting het circuit om de pitboxen van de verschillende teams op te bouwen. Ja, Zandvoort komt langzaam weer in die Formule 1-modus hoor. Ook de vrachtwagens van 50 Kracht zijn onderweg voor de studio op het circuit. Alleen het enige wat hier is blijven liggen, dat zijn die weekendkaarten. En gelukkig maar, want de komende week win je die nog hier bij Radio 538. En dat niet alleen. Vanaf maandagochtend in de 538 ochtendshow maak je ook nog eens kans om een rondje te rijden op het circuit tijdens de Formule 1 op de Heineken 0.0 bar. 538.nl voor alle details en op jouw kans voor tickets voor de Formule 1. Ace of Base hoor je zo. En dit zijn Topic en Becky G.

0: Wallen en Love Somebody.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Met welke drie woorden zou jij jouw zaterdag omschrijven? Denk er even over na. Open daarna de gratis app van 538. Dan druk je op het WhatsApp-icoontje. Dan kun je jouw drie woorden doorgeven door in te toetsen of nog leuker. Spreek het even in, zoals Peter ook heeft gedaan.
3: Zweten en snijden.
0: Dus jouw drie woorden om deze zaterdag te omschrijven maakt het een beetje moeilijk. Jouw drie woorden. Proberen Jordi en Julia zometeen te ontrafelen wat jij vandaag aan het doen bent. Bruno Mars zometeen. Chesto en Eva Max.

0: Tijdens Van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Tijdens Van Voordeel.
0: Aldi.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Alle verf super voordelig.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 538 Nieuws.
17: 12 uur.
23: Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelwegen op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen twee doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er twee doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En dat was het nieuws op 538.
24: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment zijn er 17 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A12 richting Arnhem tussen Nederlandse grens en Duiven, 20 minuten. De A50 richting Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen, 28 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoendelo, 20 minuten vertraging. En de flitsers, die krijg je van Julia.
25: We beginnen op de A1 Amersfoort richting Barneveld bij Terschuur 54.0. De A4 Delft richting Schiedam bij Schipluiden, 55.5. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad, 69.2. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmar. 108.0. De A9 ook maar Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.0. De A27 andere kant op Almere Hilversum bij Almere 112.5. De A27 nog een keer Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk 87.9. De A28 Amersfoort Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A28 Asserin. Wat zit je maar aan te kijken, Jordi?
24: Er komt geen eind aan.
25: Nee, ja, maar ik kan moeilijk gaan stoppen met oplezen, toch?
24: Nee, dat is waar.
25: We moeten even doorgaan. De A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.5. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 18.2. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Fase 212.9. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen 193.3. De A59 dan nog Dinteloord richting Breda bij Fijnaard 64.6. En Jordi Warnes, de laatste, te vinden op de A76 grens met België richting Geleen bij Stijn op de rem bij 1.3.
26: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand.
28: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
29: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
31: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
32: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
33: Zomer op je radio.
32: Jordi en Julia.
24: En een hele fijne zaterdagmiddag met zometeen Brandy en Monica voor je onderweg. Nu eerst Alex Warren. Hier is Pest.

0: 538 op je zaterdagmiddag. Je hoorde Alex Warren en Passenger. Jordi en Julia hier. Normaal gesproken Martijn Legrouw. Die is nog even een weekendje lekker vakantie aan het vieren.
1: Maar volgende week is hij gelukkig terug.
0: Gelukkig. Ja, dit is ongelooflijk.
1: Nog twee shows samen.
0: Broer en zus zitten weer op de radio. Jordi en Julia hier. Ja, we zijn weer op zoek naar jouw cryptische woorden die jouw weekend, jouw dag vandaag omschrijven. En als ik zo naar Julia kijk, dan hoe zou jij jouw weekend omschrijven, Jul? Want jij...
1: Nou, dat mag jij even doen.
0: Ik zou zeggen salsa, circus, festival of zoiets.
1: Nou, ik weet niet of ik dat als een compliment moet zien. Ja, ik heb een heel extravagant jurkje aan. Heb jij aan de radio natuurlijk niks aan, maar het is een soort... Ja, met hele
0: rode jurk. Rode salsa jurk.
1: Mocht je meekijken met TV 538, dan kan je hem zien. Hij heeft vleugels, ik ga vliegen.
0: Ik vind dat een beetje overdressed voor de radiostudio op zaterdagmiddag.
1: Ja, klopt. Normaal kom ik ook met een knot aan en een bril op mijn kop. Maar nee, ik ga zo meteen naar een feestje toe.
0: Welk feestje?
1: Havenleek. Dat is echt waanzinnig. Dat is een soort feestje in de haven bij de Loosdrechtse Plassen. Misschien ken je het wel.
0: Yeah.
1: En dan ga je gewoon allemaal dansen in van die boten. Het is echt een van de leukste feestjes wat er is. Het is ook altijd meteen uitverkocht, maar ik heb kaartjes. Mart Hoogkamer komt vanavond, Joël Borelli.
0: Leuk.
1: Dus ik heb er helemaal zin in, ja.
0: Heerlijk. Nou, dat is Jul haar weekend. Maar we zijn natuurlijk benieuwd naar jouw weekend. Omschrijf het eventjes in 3 cryptische woorden. Dus dat we echt eventjes moeite moeten doen om erachter te komen wat jouw weekend precies is.
1: Ja, wat zouden jouw 3 woorden dan zijn?
0: Niks, hardlopen en radio.
1: Okay.
0: Als in vanavond geen plannen, vanochtend even wezen hardlopen en nu op de radio.
1: Nou heerlijk, dat is een beetje het idee. Dus 3 cryptische woorden, kom maar door in de app van 538.

0: 538, Jordi en Julia hier op de zaterdagmiddag. En op zoek naar jouw cryptische woorden om je weekend te omschrijven. En daar hebben we Kim over aan de lijn. Kim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kim, jij stuurde vakantie, vuurwerk en uit eten.
2: Ja, ik denk, ik ben sowieso jaloers op vuurwerk, want dat mag hier allemaal niet meer. Dus dat is sowieso niet in Nederland.
0: Mag hier allemaal niet meer, ook op die manier. Ja, oké. Okay.
2: Toch, ze is in het buitenland, denk ik, lekker op vakantie, ja.
0: Nou, klopt het, Kim?
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. We rijden net voorbij Barcelona en... Nou, we hopen over anderhalf uur aan te komen, dus...
0: Maar dan ben ik toch wel benieuwd naar dat vuurwerkgedeelte dan. Kim? Hallo? Volgens mij is de verbinding met Kim niet al te best. Kim, ben je er nog?
1: Toch?
0: Ja, nu ben je er. Hallo? Ja.
2: Ja, dat is Barcelona.
0: Ja, dat is Barcelona. Net de grens over, daar ging hij. Nee, Kim, we waren even benieuwd naar het vuurwerk.
1: Ja, dat is ter afsluiting van een zomerfestival daar. Dus dan is het vanaf het strand een gigantische vuurwerkshow.
2: Ja, dat is toch leuk?
0: Ja, dat is
2: heerlijk. Is het niet te droog daar? Want dat hadden we met de Moorland. Dan mochten ze geen vuurwerk afsteken, want het was te droog hier. Maar dat is allemaal goed daar.
1: Ja, ik weet het niet. We zijn er nog niet. Maar het staat op internet dat het gewoon vanavond is. Ja. Dus ik ga er vanuit.
2: Ja, nou ja, leuk.
0: Kim, heel veel plezier daar. Ja. Lekker. En heel veel plezier met het vuurwerk.
1: Ja, het komt helemaal goed.
0: En een fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Doeg, het is 5:08. Jordi en Julia hier met Evanescence zometeen. Dan Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated. Stay.

0: 538, Evanescence en Bring Me To Life.
1: Mijn vader heeft me... wat een nummer zeg.
0: Dit is toch fantastisch?
1: Ja, maar dit is echt you love it or you hate it. Dat is echt zo.
0: Dat is waar.
1: Hey, waar denk jij aan bij het woord tuincentrum? Gaan we even kijken of we straks dezelfde associaties hebben. Want dat kan jou prijzen opleveren. Dat zometeen.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Deze week in de bonus. AH Roda.

0: Martijn.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: 538, Jordi en Julia.
14: Met de script I Want It All naar Jonas Blue. Hier is Edge of Desire.

0: Waar denk jij aan bij het woord tuincentrum?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Maar goed, het gaat erom waar Julia aan denkt uiteindelijk. Want vandaag in 10 tegen 1. De eerste 10 associaties van Julia bij het woord tuincentrum. Raad je de meeste antwoorden goed, dan win je het 538 tosti-ijzer.
0: En wil je meespelen, app het woordje 10 naar de app van 538. En wie weet maak jij kans op het 538 tosti-ijzer. Zo meteen dus 10 tegen 1. Eerst Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink.
2: Boss up, hair down, going downtown. She's up to something. Same bar with the same friends, couple shots in. Girl, he ain't nothing. Came for tequila club.
1: Eerste 10 associaties van Julia bij het woord tuincentrum. Raad je de meeste antwoorden goed, dan win je het 538 tosti-ijzer.
0: En wil je meespelen, app het woordje 10 naar de app van 538. En wie weet maak jij kans op het 538 tosti-ijzer. Zo meteen dus 10 tegen 1. Eerst Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink.

0: is bijna 10-1, dus spelen wij...
1: 10-1.
0: Ja, waar denk jij aan bij het woord tuincentrum?
2: Dat is waar het om gaat in 10-1. Hoeveel van de 10 dingen waar jullie aan denkt bij het woord tuincentrum, kun jij raden?
0: Jonella.
3: Hi.
0: Ga je vaak naar het tuincentrum?
3: Ja, wel geregeld.
0: Zie je dat echt als een uitje?
3: Ja, mijn moeder vooral, dus daar ga ik altijd wel mee.
0: Ja, toch? Hartstikke gezellig.
2: Nou, Jonella, nu is de vraag natuurlijk. Hoeveel denk jij er van die 10 te kunnen raden?
3: Ik hoop 5.
2: 5? Nou, dan gaan we hem voor 5 spelen. Ja, het is wel het hoofd van Julia, dus je weet nooit wat voor associaties je tegenkomt. Maar we gaan het horen. We gaan bij deze de 60 seconden starten. Ga je gang.
3: Kerst?
0: Ja, kerstdorp. Vanaf augustus in opbouw.
3: Tuinplanten?
0: Ja, dure planten.
3: Potgrond?
0: Nee.
3: Dieren?
0: Ja, dieren. Je wil altijd een dier mee naar huis nemen daar.
3: Vissen?
0: Ja, ja, ik kom altijd met een zakje vissen, klopt.
3: Tuinmeubelen?
0: Nee.
3: Vazen?
0: Nee.
3: Oh my god, bloemen?
0: Ja, ja, cactussen. Doen
2: ja,
0: we dat?
2: Nee, sorry, dat vind ik geen bloemen,
0: okay,
2: hoor. Cactus.
3: Een kerstboom?
0: Ja! Ja, ja, ja, ja, jij hebt er 5. Ja.
2: Kerstboom was apart van kerst, toch?
0: Ja. Ja, want je kan daar echt de beste kerstbomen halen. Geweldig, je was echt goed. Jonella, wij leven echt hetzelfde leven, denk ik, als wij naar een tuincentrum gaan.
3: Ik denk het ook.
0: Ik had nog de andere 5 dingen was lunchen. Ja, ik ga daar altijd even lunchen met mijn oma of met mijn moeder. Vind ik hartstikke gezellig. Cactussen, ja, ik neem altijd een mini-cactusje mee naar huis. Ik weet niet, ze een roze of een paarse. De intratuin is toch wel mijn favoriet. En de oliebollenkraam, die natuurlijk altijd voor de deur staat.
3: Ja, dat is inderdaad zo.
2: Ik kan niet wachten. Ik moet nog even verwerken dat jij iedere keer met een zakje vissen thuis komt.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar prima, het zal. Jonella, jij gaat er vandoor met het 5-8 tosti-ijzer. Kom, kom op.
3: Helemaal goed, dankjewel.
2: En wat zeg jij nou net? Groene en paarse cactussen?
0: Ja.
2: Goed, Jordi en Julia hier op de zaterdagmiddag. Menu Gizo, Zane en Ice.

0: Nelly Furtado en Timbaland en Promiscuous. Ik vind dat echt een hele moeilijke naam. Promiscuous.
1: Promiscuous, ja. Is de wereld klaar voor een Godzilla El Niño? Dat is een klimaatverschijnsel. Hoe dat precies zit, dat legt zometeen Emiel uit van NOS op 3.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot z'n gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
1: Heijn. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Want om 9 uur bij Dance Department.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 538 Nieuws.
5: 1
6: uur.
5: Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En dat was het nieuws op 538.
7: Dankjewel Ronald. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 18 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A12 richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort 17 minuten. De A50 richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen 16 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 17 minuten. En een samenvatting van de flitsers, die krijg je van jullie aan.
8: Ja, ik zal de flitsers opnoemen met de meeste updates. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. Die moet ik scannen en oplezen tegelijk. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.0. De A27 ook Almere Hilversum andere kant op bij Almere 112.5. De A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk 87.9. De A28 Amersfoort Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A30 Barneveld Ede bij Lunteren 18.2. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.3. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen op de rem met 212.9.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: De wereld maakt zich klaar voor een Godzilla El Niño. Wat dat precies inhoudt, vertelt Emiel je zometeen van NOS op 3. Eerst

0: David Guetta, Sia, Beautiful People op 538. Jordi en Julia hier op de zaterdagmiddag. En misschien komt een van de heftigste natuurverschijnselen eraan. Namelijk een Godzilla El Niño. Nou, misschien hebben we er wel eens van gehoord, een El Niño. Maar nu wordt er gesproken over een extreem krachtige variant. De zwaarste tot nu toe. Iemand die ons daar alles over kan vertellen, dat is Emiel van Oers van NOS op 3. Emiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo Emiel.
0: Nou Emiel, dan ga ik gelijk beginnen met de vraag voor iedereen die nu luistert en ook denkt, wat is een El Niño? Wat is een El Niño?
1: Nou, heel kort is dat het verschijnsel dat de Stille Oceaan heel hard opwarmt. En dat gebeurt gewoon altijd, om de zoveel paar jaar, dat is niks geks. Alleen nu gaat hij wel heel erg de warmte opzoeken, want hij dreigt boven de 3 graden opwarming uit te komen gemiddeld. En dat gaat weerpatronen over de hele planeet in de war schoppen. Dan zitten wij hier in Europa nog redelijk goed, maar vooral in de rest van de wereld gaan ze dat heel erg merken, overal.
0: Ja, want Emiel, de reden dat wij jou bellen eigenlijk is omdat er vandaag van de NOS op 3 een video van ongeveer een kwartier online kwam die dit weersfenomeen uitlegde. Het kan extreme gevolgen hebben. Eigenlijk de grootste El Niño die wij ooit hebben meegemaakt was in 1984. Dat zorgde voor onder andere een enorme hongersnood in Ethiopië. Ja. Hoe heftig is deze variant? Is die nog krachtiger?
1: Ja, nou ik heb hem inderdaad meegemaakt. Ik was 6 maanden oud. het is nog niet te zeggen of deze krachtiger wordt. Het heeft er wel alle schijn van. Er zijn verschillende modellen op losgelaten en ze houden rekening met meerdere scenario's. Maar als het goed is, gaat deze wel echt alle records breken. Maar het doel van die video was ook juist om uit te leggen van een El Niño is één ding. Als er ergens een grote hongersnood uitbreekt, is dat toch vaak ook wel het falen van menselijk handelen of overheden of oorlog wat er gaande is. Dus de impact van zo'n El Niño, dat is toch ook wel vooral mensenwerk. En dat is ook wel het doel van die video.
0: Ja, want nog één keer voor de duidelijkheid. Hè. Die oceaan die warmt op, dat wordt dan verwacht 3 graden boven nul. Dat zorgt ervoor dat het weer eigenlijk over de hele wereld extreem heftig gaat worden. In Australië zorgt dat bijvoorbeeld voor bosbranden. Maar in de Verenigde Staten, bij Californië, kan dat weer juist voor heel veel overstromen.
2: Maar hoezo, misschien een domme vraag hoor. Maar hoezo, als het water opwarmt, komen er extreme... hoe kan dat?
1: Ga ik even vertellen, het is 3 graden boven het gemiddelde, even technisch gezegd. Het komt erop neer dat het overal ongeveer het tegenovergestelde gaat zijn. Dat is wat je normaal gesproken mag verwachten. Dus Indonesië, dat afhankelijk is van een hevige regenval voor de jungle daar, voor de regenwoud, die hebben ineens met extreme droogte te maken. Terwijl bijvoorbeeld in Ecuador, waar het normaal juist droog is, gaan ze ineens enorme overstromingen krijgen. Dus je krijgt juist overal een afwijkend patroon van wat je normaal mag verwachten. En zo'n hongersnood, zoals in Ethiopië in de jaren 80... Ja, daar zijn ze ook afhankelijk van hevige regenval voor de landbouw. En als daar dan een heel seizoen geen regen valt, dan krijgen ze een hongersnood. Dus overal op plekken krijg je ongeveer afwijkende patronen dan wat je kan verwachten. Waarop je de landbouw kan inrichten, waarop je de voedselvoorziening kan inrichten. Als dat niet meer voorspelbaar is door zo'n El Niño, dan krijgen dus overal plaatselijk hele gekke gevolgen. Met op sommige plekken dus juist extreme droogte en op andere plekken juist weer extreem veel regenval en overstromingen. Dus het hangt er vanaf waar je bent, wat voor gevolgen het heeft.
2: Interessant man. Ik ben heel eerlijk in nog nooit van gehoord.
0: Nee, en het ding is ook, ik zag die video en ik schrok daar ook wel een beetje van. Want ik dacht, ik heb eigenlijk tot op de dag van vandaag niet eens meegekregen dat er zo'n Godzilla El Niño, dat is niet een officiële term trouwens, maar het is wel hoe het in de media wordt genoemd. Ik heb helemaal niet meegekregen dat wij daarop afstormen nu eigenlijk in deze periode.
1: Ook wat dat betreft zitten wij in Europa gewoon relatief veilig. Wij zitten echt ongeveer precies aan de andere kant van de planeet, waardoor wij de staartjes gaan merken. Maar niet dat onze weerpatronen extreem omver vallen. Dus dat zou de reden kunnen zijn dat je hier in Europa nog iets minder open hoort. Maar op andere plekken wel degelijk inderdaad, ja.
2: En heel simpel, moeten we ons zorgen maken?
1: In die zin, je hoeft hier niet bang te zijn dat we ineens overstromen krijgen of extreme droogte. Die droogte van nu bijvoorbeeld heeft niks met El Niño te maken. Maar je gaat wel krijgen als overal ter wereld voedseloogsten gaan mislukken. Ja, dan gaan ook hier de voedselprijzen weer omhoog. Dus jij en ik gaan het dan merken in de supermarkt. De energieprijzen zullen enorm omhoog gaan. Allemaal dat soort gevolgen. Dus indirect gaan wij er ook zeker wel mee te maken krijgen. En hou het nieuws in de gaten de komende maanden. Want uit sommige gebieden die wel heel hard getroffen gaan worden, ga je hele lelijke beelden zien. Of het nou inderdaad van weggespoelde dorpen en steden zijn, of inderdaad van plekken waar ze echt honger krijgen omdat er geen voedselhulp naartoe kan. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden de komende maanden.
0: Ja, ik geloof dat nu in Brazilië de eerste tekenen van deze El Niño wel gemerkt worden en dat ergens de piek rondom kerst zal zitten. Waarschijnlijk in de rest van de wereld.
1: Daarom heet het ook El Niño. Hè? El Niño slaat op het kerstkind. Het zijn Peruaanse vissers geweest die toen altijd merkten dat rond de kerst het water wel erg warm werd. En dan waren er geen vissen. En dat noemden zij dan gekscherend El Niño. Het kerstkind is weer hier. Want oh, daar is het babytje Jezus is er weer. Dus daar komt El Niño vandaan. Dus daar voelen ze het als eerste meestal. En in Brazilië heb je nu al in het zuidwesten hevige stormen. In Indonesië is het nu al veel droger. Maar El Niño is nog aan het groeien. En pas de komende maanden zal echt blijken hoe krachtig die echt wordt. En op welke plekken die echt hard toe gaat slaan. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren.
0: Nou, Emiel van NOS op 3, dankjewel. Ik zou er graag nog een kwartier over door willen praten. Want er komen nog steeds meer vragen.
2: Mocht je trouwens benieuwd zijn, check even die video. NOS op 3. Emiel legt het echt waanzinnig uit.
0: Absoluut. Emiel, fijne middag.
1: Ik heb hard mijn best opgegaan.
0: En doe de groetjes aan jouw lieftallige vrouw, Eva Floon.
2: Emiel is een man van onze lieve collega Eva Floon. Wat een stel.
1: Ik sta nu naast het toevallig. Ik wil je net even wat inkopen.
2: Groetjes, Eef.
1: Oké.
3: 538. Favorite. Temper City. Self-aware.

0: je bruiloft. Misschien wel de mooiste dag van je leven, toch? Maar wat nou als je midden in je speech zit en er gebeurt dit? Nou, daar gaan we zo even over discussiëren.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Met zometeen kinderloze bruiloft.

0: 538, Jordi en Julia met Kensington en Living For.
1: Een kindvrije bruiloft. Ja of nee?
0: Ja.
1: Nee. Nee, dat kan je toch niet maken?
0: Ja, maar natuurlijk kun je dat wel maken.
1: Hoezo?
0: Nou, laten we eerst beginnen met waarom jij vindt dat je het niet kan maken om een kinderloze bruiloft te doen.
1: Nou kijk, laat ik vooropstellen, ik snap het. Ik snap dat stel je zit in een moment en je bent aan het speechen tegen je partner. En er wordt dan gehuild, weet je wel, van een gejenk van die kinderen. Zeg maar, ik snap wel dat het vervelend is en misschien je moment verpest. Alleen, ik zal het dus echt erg vinden als jij tegen mij zegt, Joe, ik en Lieke gaan trouwen. Jij mag mee, maar jouw dochtertje...
0: Nee, die... Dat je het niet kan maken om een kinderloze bruiloft te doen.
1: Nou kijk, laat ik vooropstellen, ik snap het. Ik snap dat stel je zit in een moment en je bent aan het speechen tegen je partner. En er wordt dan gehuild, weet je wel, van een gejenk van die kinderen. Zeg maar, ik snap wel dat het vervelend is en misschien je moment verpest. Alleen...

0: die je op dat moment hebt, dat is, zoals je net al omschreef, de mooiste en de belangrijkste dag.
1: En duurste.
0: En de duurste dag in je leven. En het draait op dat moment om jou en om de vrienden en de tijd die je met elkaar hebt. En op het moment dat jij kinderen toestaat op die bruiloft, dan gaat het heel vaak niet meer over dat moment, maar dan gaat het over die kinderen. En daar kunnen die kinderen zelf natuurlijk ook niks aan doen, maar die gaan huilen. Of die gaan, nou, vechten is misschien ook over met elkaar, maar die hebben gewoon aandacht nodig. En
1: ja, maar
0: op het moment dat die kinderen de aandacht krijgen, is dus de aandacht weg bij die mensen, bij die bruiloft, bij dat mooie moment. En ja, dat vind ik echt het allerergste wat er is. Ik heb het daar met vrienden over gehad. En die vrienden die waren het eigenlijk wel met me eens. Maar die hadden dan bijvoorbeeld een zusje. En die zeiden over, ja, maar als ik mijn zus ga uitnodigen en die kinderen zijn niet welkom, dan spreek ik mijn zus nooit meer. Nou, toen zei ik, nou, dan spreek ik mijn zus maar nooit meer.
1: Als nou, dat zo... doe eens normaal.
0: Nee, ja, het
1: slaat, ik vind het echt overdreven. Het hoort er ook nog een beetje bij, die reuring.
0: Ja, maar het is toch egoïsme ten top. Als
1: ja, maar het is toch ook superleuk. Stel, jij hebt een beste vriend of vriendin en die dat kind kan laten vertellen, ja, ik was bij de bruiloft van Jordi en Lieke. Dat is toch ook heel leuk voor dat kind. Ik vond het als kind ook waanzinnig om naar bruiloften te gaan. Ik weet ze allemaal nog.
0: 9 van de 10 keren weet het kind niet eens waar die is. Dat onthoudt hij niet voor de rest van zijn leven. En nee, ik vind echt, het is het moment van jou, je partner, van je vrienden, je familie. En kinderen zorgen op dat moment alleen maar voor afleiding. En prima als je het wel doet, hè. Ik bedoel, ja, maar ik? Nee, absoluut niet.
1: Ja, ik vind het echt, ik vind dat je het niet kan maken.
0: Nou ja, dat is duidelijk. 538 luisteraar mag altijd even de mening achterlaten in de 538 app. Dit is wel zo'n ding, hier ga je wel discussie over hebben. Dit is niet, hier is geen
1: ja, ik vind het gewoon heel onsympathiek overkomen als je op de uitnodiging zet. Je bent welkom, maar je kinderen moet je thuis laten. Regel maar een oppas, dat is ook nog duur ook.
0: Ja, maar je gunt toch ook wel mensen een keer ook een kinderloze vrije avond dan, denk ik.
1: En jou niet.
0: Ah. Nou, laat ik zo zeggen, ik was blij dat de bruiloft die ik laatst van vrienden heb gehad, dat die kinderloos was. Heerlijk.
1: Jij hebt echt
0: genoten.
1: Een soort afkeer tegen kinderen, jij.
0: Dat klopt. Nee, dat valt ook echt wel mee.
1: Het is hartstikke leuk, het mooiste wat er kan gebeuren, joh. Ja, ga jij nooit een kind krijgen met Lieke, denk je?
0: Ik zeg nooit, nooit. Maar ik ben absoluut niet van mening dat dat het mooiste is van alles. Het leven draait gewoon om van elkaar houden, van elkaar genieten.
1: Ach, graag. Nou, start die muziek maar in. Kom er maar in, Whitney Houston. Hoppa.

0: and My Buddy is een Ready Audio 58. Jordi en Julia hier op een zaterdagmiddag met een nauw onderwerp wat veel berichten losmaakt in de 58-app. We hebben het over kinderloze bruiloften, ja of nee? De mening van Julia was net heel duidelijk. Zij zegt, je kan het niet maken om kinderen van familieleden en dergelijke niet voor je bruiloft uit te nodigen.
1: Nee, ik vind het gewoon heel onsympathiek overkomen dat je dan een uitnodiging stuurt en zegt, je bent van harte welkom, maar je kinderen laat je lekker thuis.
0: Ja, en ik vind het dus heel erg egoïstisch als je per se je kind mee wil nemen naar een bruiloft waar dat niet gebeurt.
1: Het is geen huisdier die je even thuis laat. Dus nee, we hebben het over kinderen. Dat is gewoon part of you,
0: kan
1: zeg
0: toch
1: maar.
0: Wel even één avond een keer zonder je kinderen, man.
1: Ja,
0: Je merkt het. De gemoederen die lopen hoop op. Maar dat gebeurt ook
1: maar
0: tussen de 5 uur.
1: Goed dat het ons laatste weekend samen is.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. Komen een hoop reacties binnen. Onder andere anoniempje.
2: Als mijn zus het niet zou begrijpen en dus per se haar jong mee moet nemen op onze mooiste en dure dag, dat is tering egoïstisch.
0: Ja, ik zei het je, ik ben niet de enige. Er komt er nog eentje binnen van Manita.
3: Hoi, nou over kinderloze bruiloften gesproken. Ik ben bijna 15 jaar geleden getrouwd. En ik ben kleuterjuf. En tijdens ons kerkdienst waren alle kleuters, dus dat zijn er ongeveer 60, aanwezig.
0: Oh mijn god.
3: Allemaal verkleed met een strikje of een sluiertje, wat door collega's en klasseouders was bedacht. De kinderen mochten ook helpen tijdens de dienst van de pastoor. Het was echt super speciaal. En 's avonds, het feest was wel kinderloos natuurlijk. Doei!
1: Ja, dat is ook nog leuk.
0: Nou, dan kom ik alleen s'avonds. nou, nog eentje doen dan van Robert. Kijk, Robert is het.
4: Hey, Jordi. Hey, ik hoorde je verhaal over het trouwen. Nou, mijn schoonzusje die had een nanny op haar bruiloft. Dat was echt een aanrader. Dus ze is wel gaan trouwen. Ik zou gewoon een nanny inhuren. Die kan zich mooi bekommeren over die kinderen.
1: Dat vind ik
4: fijne
1: perfect.
4: Uitzending.
1: Oh, dat is echt heel handig.
0: Ja, dus dan ben ik nog meer geld kwijt aan een bruiloft voor de kinderen van anderen. Het is goed met je. Daar dacht het even niet. Goed, je hoort het. Jordi en Julia hier op de zaterdagmiddag. Een discussie waar wij in ieder geval dit twee niet uit gaan komen. Dus daarom hier muziek. Rihanna, Jay-Z en Umbrella.

0: Nou, en of het aan het regen is sinds lange tijd weer. Daarover gesproken trouwens. Dat is even een kleine waarschuwing. Je hoort de umbrella van Rihanna. Het regent weer sinds lange tijd. Maar dat is dus, dat kan best wel gevaarlijk zijn. Als jij motorrijdt of op de scooter of op de fiets.
1: Oh, dat heeft een naam, toch?
0: Dat zou kunnen, dat weet ik even niet. Maar al dat vuil wat op de weg ligt, door al die droogte en zo, dat komt in één keer in aanraking met water en zo. Dan krijg je allemaal van die schuimsporen op de weg. En dat kan weer spekglad zijn. Dus let daar even goed mee op. Zometeen Jordi en Julia hier op 538 met Afrojack en Teddy Swims.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Pantheon Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Woehoe! 538 Nieuws.
11: 2 uur.
12: In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met een schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En dat was het nieuws op 538.
13: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 11 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 15 minuten. Dan de A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 16 minuten. En de A67 richting Eindhoven tussen Someren en Leendeheide randweg N2 16 minuten. En een samenvatting van de flitsers die krijg je van Julia.
14: Ja, ik neem even de meeste updates met je door. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. De A15, Del richting Gorkum bij Vuren, 103.6. De A17, Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.7. De A27, Hilversum richting Almere bij Almere, 115.0. De A28, Amersfoort Zwolle bij Hulshorst, 59.8. En de A30, Barneveld richting Ede bij Lunteren, 16.3. Voor het volledige overzicht, check je de app van Flitsmeister.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
11: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
18: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Een hele fijne zaterdagmiddag. Afrojack, Never Forget You, hoor je nu naar Teddy Swims. Hier is Mr. Know-It-All.

0: Everjack, Never Forget You, hoorde je op 538.
1: Nog 192 uur en 50 minuten.
2: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: De final lap. Ja, de allerlaatste keer de Formule 1 op Zandvoort. Het gaat gebeuren. Volgende week is het zover. Ik had al wat updates gezien over het circuit, hoe het er nu bij ligt. Alles is al volop in de bouw. De 538 radiostudio, de mobiele radiostudio, waar we dus live uitzending van maken dat hele weekend, die staat inmiddels ook. Er zijn de mannen van techniek weer reuze druk mee geweest.
3: Ja.
1: En jij kan er ook bij zijn.
0: Jij kan er inderdaad ook bij zijn. Door vanaf maandag gewoon weer lekker je radio op 538 te zetten. Hoor jij de raceauto voorbij komen op de radio, dan bel je zo snel mogelijk naar de studio. Kom je dan in de uitzending terecht, ga je er vandoor met die weekendtickets. Dus dan ben je het hele weekend gewoon bij voor de Grand Prix.
1: Ja, en het leuke is ook, stel bijvoorbeeld jij vindt racen waanzinnig en je neemt je vriendin mee en die denkt, ja, het kan me gestolen worden. Het is ook gewoon een soort festival, weet je. Er zijn foodtrucks, er zijn echt veel artiesten. La Fuente komt langs, Snollebollekes is erbij, Martin Garrix sluit het weekend af. Dus het is ook echt een groot feest.
0: Absoluut, dus

0: Sensiliers, nieuwe muziek, hoorde je Somebody New op 538.
1: Ja, en hij is dus een nieuw talent en hij heeft dus roots uit Zuid-Afrika. En ik denk dat dat misschien wel mijn favoriete taal is. Die hebben zulke leuke woorden. Wist je wat, weet je wat een brompony is?
0: Nee.
1: Scooter.
0: Scooter, oké. Okay.
1: Bekbezem.
0: Tandenborstel?
1: Ja, ja, ja, ja. En een amper broekie.
0: Amper broekie, is dat een... Iets met een onderbroek of zo?
1: Ja, een string.
0: Wat goed.
1: Goed, toch?
0: Nou, heb je bij deze ook weer geleerd op 5-3.

0: Progressive, Sweet Goodbyes op 538. Jordi en Julia hier. En in het weekend spelen we de Weekend Quiz. De quiz die niet over het weekend gaat, maar wel begint met weekend.
1: 5 vragen, weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je nou meespelen? App het woordje weekend naar de app van 538.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: vanavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Raccoon, Nickel for Goodbye, hoor je naar Jeroen en Solto. Hier is

0: Koen en Nico van Goodbye.
1: De Weekend Quiz.
2: Ja, in het weekend spelen we de Weekend Quiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je 50 euro.
0: En wij hebben daarvoor Roos en Nick aan de telefoon. Roos, hallo.
3: Hallo.
0: Hi en Nick, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, Roos en ik, jullie gaan het eigenlijk tegen elkaar opnemen. Maar één iemand kan maar winnen. Je moet als eerste dus je naam roepen. Diegene mag ook als eerste antwoord geven. Maar geef je het foute antwoord, dan gaat de punt dus naar de ander.
2: Ja, en even voor de beeldvorming. Roos, hoeveel bakjes koffie heb je vandaag al op?
3: 3.
2: Nick, hoeveel jij?
4: Eentje.
2: Oeh. Nou, we gaan kijken wie er gaat winnen.
0: Misschien heeft Roos wel heel veel last van die cafeïne. Dat kan natuurlijk ook nadelig werken. We gaan het meemaken. Laten we starten.
1: Vraag 1. Wie kent
0: de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal?
4: Nick.
0: Nick, zeg het nog maar.
4: Kan ik er
2: niet
4: op
2: z'n
4: aankomen. Is dat niet Arne Slot?
2: Nee, je ging goed volgens mij.
0: Nee, het was Xavi Hernandez. En dat betekent dat de punt naar Roos toe gaat. Ja, en dan gaan we door.
1: Vraag 2.
2: Wie kent het land waar deze week een totale zonsverduistering te zien was?
4: Nick.
0: Nick, zeg het maar.
4: Ja, dat was of Spanje of Portugal en nog eentje volgens mij.
0: Ja, ik wil een fijne
2: Nee, hij zei het goed. Ja. Nee, hij zei het goed. Spanje, hoppa.
0: We zijn coulant. Ga door.
1: Vraag 3.
2: Weekend.
0: De streamingsdienst die momenteel extra geld steekt in nieuwe functies met kunstmatige intelligentie.
2: Vind ik ook een moeilijke vraag.
0: Hallo, iemand?
4: Nick.
0: Ja, zeg het maar, Nick.
4: Is dat Twitch?
0: Nee, en dat betekent dat Roos weer een puntje krijgt. Het was namelijk Spotify.
1: Vraag 4.
2: Wie kent het land waar de piramides van Gizeh staan?
4: Nick.
0: Zeg maar.
4: Egypte.
0: Iets die momenteel extra geld steekt in nieuwe functies met kunstmatige intelligentie.
2: Vind ik ook een moeilijke vraag.
0: Hallo, iemand?
4: Nick.
0: Ja, zeg het maar, Nick.
4: Is dat Twitch?
0: Nee, en dat betekent dat Roos weer een puntje krijgt. Het was namelijk Spotify.
1: Vraag 4.

0: Nick.
1: Roos.
2: Nick, zeg het maar.
0: Is dat een keyboard?
2: Nee, dat is een piano.
0: Toch wel.
3: Is dat echt een groot verschil, een keyboard en een piano?
2: Ja, de ene is elektrisch en de andere piano heeft meer toetsen ook. En een keyboard is meestal wat smaller, wat minder groot is.
3: Oh.
2: Ja, dus bij deze, dat betekent... Roos, gefeliciteerd!
1: Dank je wel.
3: Oh, ik vind wel dat Nick heel goed heeft gespeeld. Hij heeft dapper gespeeld.
0: Ja, ik heb ze allemaal proberen te beantwoorden.
3: Ja,
2: ja, ja, Roos, die hebben gewoon het hele spel niet gehoord. En die dacht, nou, weet je wat,
3: die zie
2: wel.
3: Die zat lekker aan de vierde bakkie.
2: Ja.
1: Bijna.
2: Nick, fijn weekend. En Roos, gefeliciteerd. We gaan 50 euro naar je overmaken.
1: Ja, helemaal goed. Fijn.
2: Fijn weekend. Hoi.

0: 538 op je zaterdagmiddag. Jordi en Julia hier. Jordi, The Verve en Bittersweet Symphony. Zo meteen weer een heel spannend moment in de 538 top 50. Ik zou haar zelf echt keihard van die troon afstoten. Ik ben helemaal klaar met haar. Shakira, die.
1: Oh ja, ik vind het nog steeds waanzinnig.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het echt zo'n goed WK-nummer. Zeg maar. Het is echt wel een categorie, hoe heet dat, de Waving Flag en Waka Waka, toch?
0: Dat is ook zo. Ja, kijk, het nummer is hartstikke populair. Anders staat hij niet op nummer 1 in de top 50. En ook niet al wekenlang. Dus meer mensen vinden het leuk dan niet. Maar ik kan er inmiddels niet meer horen.
1: En volgens mij, als hij nog 1 week op nummer 1 staat, is het officieel de grootste WK-hit ooit. Ja. Dus dan vind ik altijd dat weekje moet er even bij.
0: Nou, doen we dat. Nee, geen idee trouwens. Dat ligt er zo meteen aan. Ja, ja. Niet. Zometeen hoor je namelijk de 538 top 50 met Bart de Brand. En misschien een nieuwe nummer 1, maar misschien ook wel niet. En hier is Taylor Swift.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: precies op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: De hits van 538, overal in Nederland.
3: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
2: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
3: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
4: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: 538 Nieuws.
13: 3 uur.
14: Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch. En dat was het nieuws op 538.
15: Yes, zometeen vier je het weekend met de 538 op 50. Eerst kort verkeer.
16: Er zijn 8 files en dit zijn de 3 grootste daarvan. A16, Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek. Ja, dat is een file. Inderdaad, 14 minuten vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven bij de randweg N2. 20 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook voor Duitsland daar de weg afgesloten. En 20 minuten vertraging. Snelheidscontroles op de grootste wegen. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere. 112,3. A28 Hogeveen Assen bij Spier. 153,5. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren. Daarbij hectometerpaal 16,3. En de laatste alweer de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen 212,9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
23: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 50.
1: Ja, radio op standje hart, telefoon standje vliegtuigen en lekker genieten van het weekend en een nieuwe top 50. En de top 3 vorige week, die was zo.
0: 3.
1: Uwtje.

Ja, dat is heel toepasselijk, hè? Al de hele bloedhete zomer staat er een man op één met de naam Burna Boy. En hij is er behoorlijk on fire. Ook vorige week stond hij daar met Shakira. Je hoorde de WK-anthem Die Die. Ja, maar aan elke nummer 1 hit komt er ooit een einde. Of dat deze week zo is voor Die Die, dat hoor je alleen hier op Radio 538 vlak voor 6 uur... als de geheime top 3 van deze week bekendgemaakt wordt. De muzikale reis start nu. Mijn naam is Mark en zij is Jennifer Lopez met David Guetta.

was een DJ uit Engeland. Hij zag zijn opa ooit piano spelen. En zo wilde hij ook muziek gaan maken. En dat is nu behoorlijk gelukt. Wat zijn opa doet, doet hij nu dus ook. Zijn naam is Silva Bumpa. Dit is One Tonight. De eerste

en de enige in de 538 op 50. Zo, hè. Weekend, tenminste, dat hoop ik voor je. Even 2 dagen gaan mail checken, maar lekker de beentjes trekken. En samen op weg naar de nummer 1. Dit is Stella Lefty. 44.

naar 43 gezakt. Dus Turn the Lights Off dooft langzaam uit. Welkom, dit is de hitlijst met de meeste supersterren. Zometeen een hit die gaat over verhuizen uit Amsterdam. Oftewel, de pijp uitgaan. Maar misschien heb ik de boodschap verkeerd begrepen. Een hit die al weken totaal viraal gaat. Ray en Beer, a.k.a. Beer in Smeer, Zonnebank. Komt eraan, zometeen.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
7: 538 Festival Onderdag.
8: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
9: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
8: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
10: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Yeah. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
12: Yeah. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nummer 42.
3: Dit zijn Ray en Beer en zonne.

0: Morris en Jazzy Satisfy horen ook bij de grootste hits van Nederland. Ze staan op 33 en vorige week op 31. Zo, eindelijk zaterdag, de alles mag later dag. Mijn naam is Mark, dit is de 538 op 50. En je moet oppassen dat je niet te hard meezingt. Want van meezingen kun je een complete anti-terreureenheid op je afgestuurd krijgen. Waar gebeurt faal, hoor je zo meteen. En Ugel, Flair en Bente. 538 op 50.
1: Radio 538. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: 538 Nieuws.
8: 4 uur.
9: De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeren een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
10: Yes, dankjewel. Het is weekend en dus hoor je de 538 op 50. Met nu kort verkeer. 4 vertragingen zijn er op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files. A7 Zurich Den Oever voor de brug over Stevensluizen, 11 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12. En de A67 Venlo-Eindhoven voor de Randweg, de N2, 10 minuten vertraging. Snelheidscontroles op de grootste wegen. A4 Amsterdam-Leiden bij Bad Hoeverdorp. Daar een controle bij hectometerpaal 5,6. A6 Muiderberg richting Lelystad bij Lelystad zelf, 69,2. A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum, 108,0. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland bij Babberich, 149,0. En de A15 Del richting Gorkum bij Vuren, 103,6. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Zaterdagmiddag.
4: Op weg naar de nummer 1 van Nederland.

0: lekkere festivalbanger, Jorde. Ugel van 40 naar 31 gaat hij deze week. 538 tot 6 uur vanavond.
1: 29.
0: En die is half Israëlisch, half Amerikaans en 100% de 538-favorite. Dit is Temper City.

joh. Ja, je moet niet hard meezingen met je favoriete 538 op 50 hits. Want je kunt er diep van in de penarie raken. Ooit was daar de Amerikaanse man Harash, die in de taxi aan het meeblaren was met zijn favoriete muziek via zijn koptelefoon. Hij was op weg naar de luchthaven. En op de achterbank zong hij op dat moment mee met een lied over oorlog en vechten. En die taxichauffeur denkt, wat is deze mafklapper nou aan het doen, joh. Dus hij belt stiekem de politie. En even later stond er een enorme groep van de antiterreureenheid om het vliegtuig heen om de man te arresteren. Spoiler, ja, hij miste inderdaad zijn vlucht. Met deze kun je wel gewoon veilig op straat meezingen in het openbaar. Flair uit Den Haag.

0: doet de 3 stappen terug. Dat betekent van 21 naar 24. Welkom bij de 538 op 50 in je weekend. Zometeen hoor je het allerlaatste hitnieuws over P. Diddy. Die bijt nog steeds dagelijks tralies in de bak. En hij zit daar zeker niet stil. Nee, hij vecht en hij moet binnenkort weer naar de rechter. Wat er aan de hand is met P. E. Diddy, dat hoor je zo meteen. En verder de hits op weg naar 1. Marshmallow, Summer en Cat's Eye.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: zie je vanavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Plak deze week vast aan nummer 23. Dit is Another Drink.

Lost Frequencies vinden we deze week terug op nummer 20... in de hitlijst met de meeste supersterren. En zometeen in het 50 tot 50 hitnieuws. Ja, heel sappig hitnieuws. De juice drijft eruit. Want P. Diddy zit nog steeds in de bak in Hotel Water en Brood. Maar binnenkort staat hij weer voor de rechter. Jeetje, wat is daar nou weer aan de hand? Je hoort het in een paar tellen in het hitnieuws. En nu een dikke stijger voor Cat's Eye Animal van 26...

0: Diddy weer naar de rechter.
1: Hoi, ik ben Davina Michel.
2: Justin Bieber.
3: Coldplay.
4: Tiësto.
5: Ariana Grande.
1: Are you ready?
5: Let's go. 538.
0: Hit nieuws in 1 minuut.
6: Hij zit al bijna een jaar in de bak en het blijft maar onrustig rondom hem. Vorige maand moest hij nog de isoleercel in omdat hij gevocht had met een andere gevangene. En binnenkort gaat Diddy ook weer bijpraten met de rechter. Deze keer sleept Diddy zelf iemand de rechtszaal in. Het gaat hier om Rodney Jones. Die kent Diddy persoonlijk. En Rodney wordt aangeklaagd omdat hij privébeelden van Diddy verkocht zou hebben aan Netflix. En in die docu wordt Diddy negatief neergezet door Rodney. Dat is best wel rot, niet? Diddy eist een schadevergoeding. Het bedrag moet nog worden bepaald. En Rodney moet van Diddy ook de beelden teruggeven. En in de tussentijd blijft Diddy zitten in de bank.
0: Is
5: 538.
0: Hit nieuws in 1 minuut.
6: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Met zometeen op weg naar nummer 1, Taylor Swift. En nummer
5: 17
6: is voor Mauvet Joe. 538 en Pilé.

met de Toy Story thema I Knew It, I Knew You zakt naar nummer 16 en 13 was ze nog vorige week. Hey, dit is Mark. Ik hoop dat je lekker weekend hebt. En zometeen, hij komt eraan, de grote top 10 van Nederland. Met op nummer 1 Die Die van Shakira en Burna Boy. Of

0: Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Donderdag.
3: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: 538 Nieuws.
21: 5 uur.
22: Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En 100 trimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoodle in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Alright, je bent dichtbij de finale van de 538 op 50. Nu eerst kort verkeer.
6: Eén vertraging is er nog over op de A-wegen. En die kom je tegen op de A76, Geleen richting Keulen bij Duitsland. Weg afgesloten, 14 minuten vertraging. Snelheidscontroles door Flitsmeister A4 Schiedam-Pernis. Onder andere bij Rotterdam, hectometerpalen 74.0. A6 Muiderberg-Lelystad, bij Lelystad zelf 69.2. A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum 108.0. A10 bij Amsterdam, hectometerpaal 31.1. A12 Arnhem richting de grens bij Duitsland bij Babberich 149.0. A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103.6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. A27 dan Hilversum Almere bij Almere zelf, dat is 115.1. A27 Almere Hilversum bij Almere 112.4. En de A28 tot slot in dit overzicht Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst. Hectometerpalen 59.8. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
23: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
21: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
26: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zaterdagmiddag.
26: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
27: De 538 top 50.
0: Yes, je bent bloedjesnel op de linkerbaan op weg naar je zaterdagavond. En dit was hem, de top 3 van vorige week.

0: en het gouden duo Shakira met Burna Boy. Zo, geheugen weer fris? Nou, dat is wel meer verkoeling dan je ventilator vorige week ooit heeft gegeven, denk ik. En dan nu op naar de top 3. En uiteraard de nummer 1 van deze week. Is daar iets verschoven? Of is alles gewoon helemaal hetzelfde gebleven? Het geheim ga je zo meteen horen vlak voor 6 uur. Nu nummer
1: 15.
0: Ja, daar hoort Justin de Wild nog steeds geen vogels fluiten. Dit is Cheer.

14. 538 of 50. Hey, een tijdje geleden haalde een dame het huis van haar oma leeg. Op zolder vond ze een stoffige foto van haar oma. En daarop was ze aan het knuffelen met een jochie dat net had opgetreden. En die vrouw die kijkt goed en die denkt opeens, what the fuck joh. Mijn oma staat op de foto met Bruno Mars. Het was in 1990 toen Bruno nog optrad op Hawaii als een soort mini-marsje. Een celebration. En toen al veroverde hij vrouwenharten, zelfs oma's vallen voor hem. Je hoorde hem op 14, All My Soul. En dit is nummer 13, Topic.

0: Zo, niet normaal. Ze stijgt hard, hé. Van 17 naar 8, de X-58 favorite. You're the Choose in Texas van Ella Langley. Hé, en wat denk je? Staat jouw zomerrit in de top 3 van deze week top 50? Het is nu nog een geheim. Alleen de 58-notaris weet hoe de top 3 klinkt. Maar hij wordt zometeen onthuld. Binnen nu en een paar minuten, vlak voordat je zaterdagavond begint. En op weg naar 1 hoor je ook Cameron Whitcomb en Teddy Swims. Die komt er ook aan.
1: 538 top 50.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
3: Ja! 538 Festival Donderdag.
4: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
5: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
4: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Yeah. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
24: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.
0: Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Van Waardenveld heeft een plaknacht op nummer
2: 7.
1: Dit is Foolish.

0: Sijsvik, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Ruzie tussen Donald Trump en Taylor Swift lijkt weer op.
3: Hey, ik ben Klaus.
4: I'm Alex Warren.
5: Hey, ik ben Nick Schilder.
6: Ik ben Tiesto.
7: Hey, dit is Sera.
8: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Taylor Swift en Donald Trump die hebben echt al jaren ruzie. Dat begon toen Swift ooit openlijk kritiek had op Trump tijdens de verkiezingen van 6 jaar geleden. Toen schreef ze op social media: we stemmen je weg. Donald reageerde met de tekst: ik haat Taylor. En die ruzie is eigenlijk dus nooit meer overgegaan. Dat komt omdat het Witte Huis constant ook muziek van Taylor blijft gebruiken onder video's. En Taylor laat de muziek dan weer weghalen. Nou, deze maand gebruikt het Witte Huis de track August van Swift onder een video met de tekst: Taylor zal wel blij zijn dat we haar muziek gebruiken. En opnieuw is de muziek verwijderd door de rechthebbende, oftewel Taylor Swift. Dat kinderachtige gedoe gaat waarschijnlijk nog wel even wat jaartjes door. Totdat iemand het tegen de juf gaat zeggen.
9: The latest news on your favorite artist. 538.

top 3 van Nederland. Uzel en Solto op nummer 3. Je hoorde Jamaican. En dit was op nummer 2 zojuist de Bauza. En Macmatic. Oké, en wie staat er dan op 1 in de 397ste 538-50? Het is zaterdag 15 augustus, vlak voor 6 uur. En bovenaan staat de man die jouw leven misschien ook wat positiever kan maken. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan hem. Hij groeide op in Nigeria en daar maakte hij feest van elke tegenslag die hij tegenkwam. Letterlijk. Want met zijn gezin had hij bijvoorbeeld de gewoonte, als de stroom wegviel, pakten ze een oplaadbare radio. En dan gingen ze met het gezin net zo lang dansen totdat de stroom weer terug was gekomen. En zo werden momenten waarop ze niets hadden, herinneringen waarin ze alles hadden. Mr. Positivo, oftewel Burna Boy. Hij staat weer op 1 met de WK.

0: verkeer. Verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
1: Nog één keer. Tot de definitieve

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Freds nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
13: Hup, hup, dames!
12: Waaraan alles wordt getwijfeld.
14: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
12: Behalve aan de liefde.
13: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen!
12: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
15: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller-milk, the moe you can't resist.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
18: 538 Nieuws. 6 uur.
19: De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje Vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging op de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 8 minuten. En er staan ook flitsers. Dat zijn er een hoop. Ik geef even een goede samenvatting. Te beginnen op de A6, meest gemeld. Lelystad bij Lelystad, 69.2. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, 108.0. Dan de A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.6. De A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.7. De A27 richting Almere bij Almere, 115.1. Dan de A28 richting Zwolle bij Hulshorst, 59.8. De A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16.3.
20: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
6: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Here we go. 538 Hotline. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 het uurtje waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist is echt van jou. Jij mag bepalen wat er op de radio te horen is in dit uur. Maar moet je het wel eventjes insturen via de 538-app. Die kun je gewoon gratis downloaden in de Google Play Store, in de App Store van Apple. Wat wil je horen? Dat is de vraag. Is dat iets wat perfect bij deze zaterdagavond past? Misschien het favoriete nummer van jou en je vriendin of van je ouders. Wil je iemand verrassen die nu luistert en waarvan je denkt van, nou, die vindt dat hartstikke leuk. Alles is welkom. Van Nederlandstalig tot aan dance, tot aan de echte grote classics of nieuwe muziek. Pak die 538-app erbij en stuur hem even in. Dat heeft Sascha net ook gedaan. Die stuurde, hey Jordi, ik heb al heel lang niet meer die enorme hit van Samuel Welter gehoord. Nou Sascha, gaan we gelijk verandering inbrengen bij deze speciaal voor jou in de 50 ontstaan. Samuel Welten, een echte liefde is te koop. Ik zag je.

0: Wiz DMC, Bees and Honey and Show Me Love.
1: 538. Hotline.
0: Oftewel het uur op zaterdagavond van 6 tot 7... waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist van 538 is helemaal van jou. Tim, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik vind dit toch zo'n mooi verhaal. Tim, jij stuurde eerder op de dag al een screenshot van een bingo-kaart... via de 538-app. En ja, leg zelf eventjes uit, wat voor bingo-kaart is dat?
2: Ik had een grap met mijn vader van bingo van de liedjes uit de top 50.
0: Ja.
2: En gewoon andere liedjes. Dus ik dacht, het is leuk om een bingo-kaart van te maken.
0: Ja, en op die bingo-kaart zie ik dus allerlei nummers staan die wij dus vandaag ook, nou ja, eigenlijk ook heel vaak wil draaien. Gewoon echt inderdaad populaire muziek. Ik zie Self-Aware, Temper City. Ik zie Dua Lipa, Shakir met Burna Boy. Ik zie Magnetic, de Bauza ook. Kingdom Affair, Cameron Whitcomb. Homewrecker, Sommer staat erop. Sorry Papi, Talk To You van Another en 54 Ultra. En Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Nou, die heb jij inmiddels allemaal op jezelf gemaakte bingo-kaart. Heb je die afgekruist. Maar je moet er nog één.
2: Ja, nog eentje.
0: Nou, wil ik wel even checken dan, Tim. Als jij dit met jouw papa bedacht hebt... heeft jouw vader dan ook zijn eigen bingo-kaart?
2: Nee, we hebben wel dezelfde.
0: Ja, ah, oké. Okay, dus eigenlijk is er altijd gewoon een winnaar.
2: Ja.
0: En wat is de prijs eigenlijk als ik zo meteen de laatste van je bingo-kaart draai?
2: Niks.
0: Niks. Nee, gewoon de eer. Gewoon leuk.
2: Gewoon.
0: Nou, ik heb wel een prijs voor je, Tim. Want jij krijgt van ons gewoon even het 538 Stranddaken opgestuurd bij deze.
2: Dat is mooi.
0: Ja, toch? Dan hebben we er gelijk een prijs aan gekoppeld. En, welke heb je nog nodig van de bingo-kaart?
2: The End of the World van Miley Cyrus.
0: Bij deze, je kan hem af gaan strepen. Tim, veel plezier. Fijn weekend, hè.
2: Dank u wel.
0: Doei, doei. 538, hotline de uur in, waar jij bepaalt wat de playlist is. En nu Miley Cyrus. Dit is End of the World op 538.

0: Jordi, goedenavond of goedemorgen van mij vanuit Denver, Colorado. Ik heb weer een mooie gouden ouwe deze week. En dat is Criss Cross met John.
1: Radio 538.

Lekker zeg. Gouwe ouwe. 538 Hotline, je hoorde Crisscross en Jump. Wat wil jij horen? Iets wat bij de zaterdagavond past? Iets wat gewoon jouw favoriete plaat is? Stuur hem nu in via de 538-app en we draaien hem.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
8: 538 Festival Donderdag.
9: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
10: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
9: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
11: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Yeah. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Mentos Vibes.
1: Yeah. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Hens van voordeel.
5: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: Lekker zomers, altijd laag. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: 538 Jordi en Lien.
2: De oude 538 hotline waarin jij bepaalt wat ik draai. Zo simpel is het. Pak die 538 app erbij. Radio 538. En stuur het nummer in wat je het liefst op dit moment zou willen horen. Calvin Harris.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy in de 538 Hotline. Ronald, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ronald, als ik even mag spieken in jouw weekend, hoe ziet jouw weekend eruit?
1: Klussen, uit eten en ontspannen tussen het klussen door.
0: Lekker zeg, waarom ben je aan het klussen?
1: We gaan verbouwen de woning hier beneden in ons huis. Dus ik heb een tent in de tuin gezet waar ik onze spullen in kan doen.
0: Slim. En wat wordt er geklust? Moet er veel gebeuren?
1: Ja, maar de hele vloer gaat eruit, een onderverdieping. Oh, ja. En dan komt er vloerverwarming in.
0: Lekker zeg. Nou, goed bezig. Dan kan ik me voorstellen dat je uitkijkt naar het uiteten en te ontspannen.
1: Ja, even niks.
0: Stap ik. Ronald, kan ik nog iets voor je draaien om het klussen wat aangenamer te maken?
1: Ja, graag. David Guetta en Benny Benassi met Satisfaction.
0: Bij deze ga ik voor je regelen. Ronald, succes, fijn weekend en sterkte.
1: Ja, dankjewel. Hè. Jullie ook.

0: Smit en Stee in de 58 Hotline. Ronald, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Ronald. Ik vraag het eigenlijk aan iedereen, maar mag ik heel even spieken in je weekend? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik ben lekker een pilsje aan het drinken. Cocktailtje erbij.
0: Oh, pilsje?
1: Tuin aan het verbouwen.
0: Wat voor cocktailtje?
1: Ja, van alles. Een sambucatje, eigenlijk.
0: Oh, lekker, man. Ik heb hier een levensgenieter aan de telefoon. Daar hoor ik gelijk al. Maar je bent ook nog in de tuin aan het klussen.
1: Ja, het is heel mooi, hoor. Dus ik ben blij.
0: Wat heb je gemaakt?
1: Nou, ik heb een paar de citroenboom verplaatst, olijfboom verplaatst. Dus.
0: En toen daarna ben je aan de sambuca gegaan?
1: Nee, ondertussen.
0: Ja, oké, okay, maar als je van tevoren aan de sambuca begint, dan staan de bomen misschien scheef uiteindelijk. Dat moet je ook niet hebben natuurlijk.
1: Ja. ik zit te kijken, sambuca zou je redelijk krijgen.
0: Ja, nou, en over drie sambuca's staan ze, Ronald, nog rechter waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ronald, wat mag ik voor je draaien?
1: Sad Girls, als dat kan.

538 Hotline, je hoorde Willy William en Trompettaal. Onder andere aangevraagd door Ingeborg via de 538-app. Het uur waarin jij bepaalt wat de playlist is, zit er bijna op. Wees niet getreurd, hè, want zometeen heb je natuurlijk ook gewoon nog de Global Dance Chart met Wessel van Diepen. En Armin van Buuren staat ook weer vanaf 9 uur. Nee, sorry, het is verkeerd trouwens. Armin die is lekker op vakantie, maar Dennis Ruijer, ook wel vet. De man die nou heel wat dance department legende jaren achter zich heeft. Die neemt hem over deze week. Dus het is voor één keer weer eventjes Dennis Department. Want Dennis Ruijer vanaf 9 uur vanavond ook weer met de dansvloer 5 uur Dance Department. 3 uur lang de allerbeste dance. We sluiten hem af met de meest aangevraagde van dit moment. Een Nederlandstalige hit van 2 mannen genaamd Ray en Beer. Het is Zonnebank. Hoog in alle hitlijsten. Als je naar een feest, een club of kroeg gaat, dan kun je er niet onderuit. Iedereen zingt het keihard mee. In het begin een beetje bijzonder. En daarna wordt het een oorworm. Ray en Beer, Zonnebank.

0: voordeel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis.
1: Wow!
0: En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag. Alle verf super voordelig.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
0: geeft ruimte.
2: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
7: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. En NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
16: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Vakantieveilingen, welkom bij de verfzaak.
18: naar de webshop. Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
21: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
22: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
24: Het is weer de derde zaterdagavond van augustus. Welkom bij de lijst met de 40 heetste dancehits op aarde. Dit is de nieuwe 538 Global Dance Chart.
25: Radio 538.
24: En mocht je het gemist hebben, dit waren vorige week de drie grootste.
26: Number 3.
24: De Bauza omhoog naar 3.
26: Number 2.
24: BB Rex en Faithless.
26: Number 1.
24: Toen nieuw op 1, Ugel en Ultra T. Maar dat was vorige week. Welke dances veroorzaken nu een wereldwijde aardverschuiving? En wie wordt er genadeloos van de kaart geveegd? De ontknoping vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Vanavond twee nieuwe binnenkomers. Eerst Kygo.

0: Somebody else. En dat was nummer 37. We vieren het weekend met de Global Dance Startup 538... met de Amerikaanse producer Griffin. Hij merkt dat dance producers niet meer bij één genre blijven.
1: It feels like there's no rules anymore for dance music. Everybody's making just stuff they like. Yep. Really awesome. It's very fun as a creative.
0: Griffin is nieuw. Samen met Bunt en Ines, World Away komt binnen op 6.

25. Mijn verzameldrang is vrij overzichtelijk. Platen, schoenen en een volstrekt escalerende obsessie met giraffen. Al dus Peggy Goo. In de 538 Global Dance Chart gaat ze twee plekken omhoog met Woman. Deze week op nummer 5.

0: backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Onderdag.
2: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
1: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
20: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Woehoe! 538 Nieuws.
22: 8 uur.
23: De veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Zorg over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
25: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
26: Müllermilk, the moo you can't resist.
27: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
29: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Wessel van Diepen.
5: Op weg naar de nummer 1 dance hit op aarde. Welkom bij de Global Dance Chart met Topic en Becky G en Sorry Papi. Deze week op nummer 20.
4: Radio 538.

0: Martin Garrix en Madonna, 1 omhoog naar nummer 11. En dat betekent dat het kooppunt van de Global Dance Start steeds dichterbij komt. Eerst een razendsnelle teruggooien naar de drie grootste dancehits van vorige week.
1: 3.
0: De Bauza omhoog naar nummer 3.

0: naar de top met Magnetic. Deze week op nummer 2. Zaterdagavond de Global Dance Chart met nu. Het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en radiomonitor.com de heetste dance in de aarde? Zonlicht doet er 8 minuten en 20 seconden over om de aarde te bereiken, maar Ugel en Otranate hebben maar 1 nanoseconde nodig om het overal op de planeet bloedheet te maken. Move into the Sun is voor de 2e week op rij onbetwist de nummer 1 dance in de aarde.
1: Number 1.

0: met Dennis Ruijer. Nog één keer. Verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
1: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: weekend Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
0: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. De prijs.

0: Het huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij.
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: 538 Nieuws. 9 uur.
8: Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit 2 dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met 2 blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: This is about to go down, down, down.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De hits van 538, overal in Nederland.
18: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
6: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van...

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Op de meeste plekken droogt, koelt vracht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
3: 538 Festival Donderdag.
4: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
5: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
4: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Yeah. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: www.tomorrowland.com. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
3: Hup, hup, dames!
2: Waaraan alles wordt getwijfeld.
4: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
2: Behalve aan de liefde.
3: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! Slavery!
2: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur.
21: Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
16: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
27: This is about to go down.
28: Yo, this is Hilo.
29: Hey, this is Frankie Risardo.
30: What's up, this is Afrojack.
31: Hey, this is Reinier Zonneveld.
32: The biggest DJs in the mix.
33: 538 Dance Department.
32: This is the Dance Department Hot Mix.
34: Van zijn slaapkamer in Frankrijk tot de grootste podia van de wereld. Onze gast van vanavond, die heeft het gewoon geflikt. Mede dankzij deze remix die echt compleet ontplofte. Dit is het werk van Rivo, een jonge Fransman die hiermee 480 miljoen streams pakte. Een wereldhit. En dan gaan de deuren vanzelf open. Een vast voorprogramma voor Eric Prydz, een samenwerking met de man van Adriatique, en hij zet de

0: één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
1: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
0: Nog één keer. De Formule

0: Check 538.nl.
1: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
0: 538 Nieuws.
23: 12 uur.
24: Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Summer op je radio. Tiësto.

was de opkomende release van de Nederlandse producer Lemien. Met zijn nieuwe release Here For Us. Heel mooi plaat. En daarmee zijn we begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto op 58. Ik heb straks weer een hele hoop dikke platen voor je die ik in de mix gooi ga draaien. Zo hoor je onder andere Seppa, Kedema, Faster Horses, Kevin De Vries samen met Medusa en Giuseppe Ottaviani. Maar eerst, Dory, Close Your Eyes.

Medic bij Tiësto op 58. En in de mix hoor je Head High samen met Koon, Go. Daarvoor Sipa, Inner Peace en Chicane Saltwater in de Mirage Mix. Dit is José Amnesia, The Eternal in de Steel Remix.

Dat was Let You Go van No Shasta, Secta en Jimmy Jill Martin. Voor Fast Horses en Viva C, There's Nothing Else. En Lisa, No Shasta, On The Clouds. En dit is Medusa, samen met Kevin De Vries, 7 Days.

Fresh Manic by Tiësto in de mix. En zojuist hoorde je Center Chord en Ken Speaker Back to Life. Daarvoor Loads en Kerma, Feels Like Heaven en Maur Waiting For. En ook nog It's Worth, Trevor Young samen met Kate Morgan. En dit is Ben Gold, Diving Faces.

hoorde CJ Bolland, The Prophet in de Mark Sixma edit. Daarvoor Superstrings met Valeric Temptation. Giuseppe Ottaviani samen met Diana Goldberg, Hold On. En Garrett Emery, Under the Sky, Broken Ties. Samen met Annabelle en DJ Try. En zo zit het uurtje fris met de krant op. Volgende week ben ik weer met een nieuwe show. Dus vergeet niet te volgen op mijn socials, @Tiesto. En je kan alle afleveringen van Prismatic terugluisteren op youtube.com/Tiesto. En dan vind je ook de 3 uur complete set die ik op 21 uur draaide bij het Atomium in Brussel. Kus je fijn weekend en ik spreek je volgende week weer. Sluit af met Davy Esprit en Middleton en Ty Boffinden. Fallout.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.

0: tuned for more A State of Trance.
1: 538 Nieuws. 2 uur.
2: In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump...